1968 had de Scaffold een hit met Lily the Pink. De Scaffold was een komische troepe uit Liverpool die in de 60er en 70er jaren onder andere ook enige muzikalische hitparaden ervaren had. 1962 lernten zich Roger McGough en John Gorman op een Merseyside kunstfestival in Liverpool kennen. Als komische duo en speelt als trio samen met Mike McGear, eigenlijk Michael McCartney en broer van Beatles-mitglied Paul McCartney, hebben ze auftritten met een mischung aus humor, gedichtenvoortregen en lieden. Ende 1963 wurden ze voor die lokale fernsehshow Gazette engagiert, waar ze een half jaar lang als de Scaffold voor humor en sketchen zuständig waren. 1967 veröffentlichte de Scaffold dan die eerste single, dat zelfgeschriebene titel Thank You Very Much. Dat lied erreichte de Engelse Top 10. Im Jahr darauf folgte ihr bekanntestes Lied Lady the Pink, ein internationaler Hit, der an Weihnachten 1968 die britische Charts anführte und anschließend im deutschen Karneval Erfolg feierte.